0: Mr. Henning, dat is iets wat ik graag met jou wil bespreken. En ik vraag dat, dat wat ons nou oor gaan praten, jou niet in een spotstemming zou plaatsen.
1: Ja, dat hoor, pa.
0: Nee, ik wil weten, die werksvolk is misschien nou op die oomblik zo bezig nie. Nou wil ik vragen dat jy Simon een rukkie aan my sal afstaan. Ek sal het waardeer. Simon is een degelijke werk.
1: En wat moet Simon doen, pa?
0: Ech, dan is die man nou nog blimmin nieuwsgierig ook. Man, kijk eens vir my om te weten van jou. Ach ja, as ek een gunsie soek, sal ek seker maar vir jou moet inlig oor wat ek wil doen.

Een hartelijke welkom bij ons eerste aflevering van Luisteraarskeuze, Listener's Choice, a program compiled by you the listener in which we play the music and songs you requested. Al wat ons van u vra is dat u vir ons 'n lys van ten minste 20 tot 25 van die gunsteling musiek op nommer stuur na die e-pos srps@springbokradio.com en ons doneer is.

Lemon Tree, en dit was Trini Lopez. Vervolgens, een nommerkie dier Jim Reeves, en natuurlijk Jim Reeves, vir allem bekend hier in Suid-Afrika natuurlijk gewees, en hy sing vir ons, He'll Have to Go.

0: Mr. Henning, daar is iets wat ek graag met jou wil bespreek. En ek vra dat, dat wat ons nou oor gaan praat, jou nie in een spotstemming sou plaas nie.
1: Nou, ek hoor, pa.
0: Nee, ek wil weet, en die werksvolk is was hier nou op die oomblik so besig nie. Nou wil ek vra dat jy Simon een rukkie aan my sal afstaan. Ek sal het waardeer. Simon is een degelijke werk.
1: En wat moet Simon doen, pa?
0: Dan is die man nou nog blim en nuskierig ook. Man, kyk is vir my om te weet en vir jou, ach ja, as ek een gunsie soek, sal ek seker maar vir jou moet inlig oor wat ek wil doen.

Lemon Tree, en dit was Trini Lopez. Vervolgens, een nommerkie dier Jim Reeves, en natuurlijk Jim Reeves, vir allem bekend hier in Suid-Afrika natuurlijk gewees, en hy sing vir ons, He'll Have to Go.

0: Miss Reding, daar is iets wat ek graag met jou wil bespreek. En ek vra dat wat ons nou oor gaan praat, jou nie in een spot stemming sal plaas nie.
1: Wil ek hoor, pa?
0: Nee, ek wil weet, die werksvolk is misschien nou op die oomblik so besig nie. Nou wil ek vra dat jy Simon een rukkie aan my sal afstaan. Ek sal het waardeer. Simon is een degelijke werk.
1: En wat moet Simon doen, pa?
0: Ech, dan is die man nou nog blimmin nuskierig ook. Man, kyk eens vir my om te weet en vir jou. Ach ja, as ek een gunsie soek, sal ek seker maar vir jou moet inlig oor wat ek wil doen.